0: In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

De hele nacht non-stop muziek via...

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat...

0: Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisteren

0: Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd.

0: 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer, in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Hallo jongens en meisjes.
1: Wat is het dan voor reden?
0: Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud.

over. Ikzelf zal ook een verhaal voorlezen. Uit, vertel het maar. De presentatie wordt dit keer verzorgd door Malte Westheide en door mijzelf, Yvonne Westheide. En de techniek zal ik ook verzorgen. Natuurlijk gaan we ook luisteren naar veel muziek en daar beginnen we dan meteen mee. We luisteren eerst naar de CD Stap eens uit de drukte, CD 2, van Herman Boon, nummer 6. Er is niemand die zo van je houdt. Lied is van de CD Inpakken en Wegwezen, ook van Herman Boon, nummer 15. Wat zou Jezus doen?

0: Wat zou Jezus doen, hebben we net hem een boon horen zingen. Wat zou jij doen als Jezus Christus het helemaal in jouw leven voor het zeggen heeft?
1: Tja, dat is een hele goede vraag. Weet je, dan moet ik denken aan Handelingen 10 vers 38. Daar staat dat Jezus het land doortrok en goed deed daar waar hij kwam. Hij genas bijvoorbeeld alle mensen die onder de macht van de duivel leefden. Mensen die ziek waren, want God was met hem. En dat geldt nu ook voor ons. Goed te doen daar waar je kan.
0: Nou, dat vind ik nogal lastig. Hoe doe je dat?
1: Jezus deed goed doordat God met hem was. En dat geldt ook voor ons. Eigenlijk niet zo moeilijk, toch?
0: Nee, dat is waar. Daarover gaan we ook lezen in het Bijbelgedeelte dat ik nu voor jullie voor ga lezen uit 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 12 in de vertaling van het boek. Daar staat over: Jezus Christus is de Zoon van God. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en onze Redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van diens kinderen. Hieruit volgt dus dat wij, als wij God lief hebben en doen wat Hij zegt, ook zijn kinderen lief hebben. Want God lief hebben is doen wat Hij zegt. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op Hem te vertrouwen. Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de wereld overwinnen. Wij weten dat Jezus de Zoon van God is, omdat dat bevestigd is door de doop in het water en door het bloed van zijn dood. En ook de Heilige Geest, die altijd de waarheid spreekt, zegt dat Hij de Zoon van God is. Er zijn er dus drie getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En samen zijn zij één. Als wij mensen geloven die getuigen, moeten we zeker het getuigenis van God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus zijn Zoon is. Ieder die dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Als iemand dit niet gelooft, zegt hij daarmee dat God een leugenaar is, omdat hij niet gelooft wat God over zijn Zoon heeft gezegd. En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in zijn Zoon is. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En dan volgt nu van de CD Opwekking voor Kids 5, nummer 2, houd je aan de regels.

0: Yvonne, wat spreekt jou aan in dit Bijbelgedeelte?
1: Poeh. Om eerlijk te zijn vind ik het een heel moeilijk Bijbelgedeelte. Hele moeilijke dingen staan erin, maar ik begrijp wel wat eruit. Dat het belangrijkste in je leven is om te geloven in de Heer Jezus Christus. Dat Hij de Zoon van God is. En dat Hij de overwinnaar is. En als je bij Hem hoort dat je overwinning hebt. En dat Hij ons ook beschermt. Ook om, Hij beschermt ons zodat we geen verkeerde dingen doen.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens.

Dan ga ik nu voorlezen uit Vertel het maar, jaargang 21, nummer 2. Ik breng jou thuis. Bang of blij? Remy droomt. Het is een fijne droom. In zijn droom ziet hij iemand die zo licht is als de zon. Het is God die zegt tegen hem: jij bent mijn kind. Ik hou van jou. God schrijft dat zelfs op voor Remy op een vel papier en zet zijn handtekening eronder. Nu is het echt. En dan droomt Remy dat hij wakker wordt. Hij heeft zo mooi gedroomd. Maar waar is hij? Oh, helemaal bij zijn school. Nu moet hij snel naar huis lopen, want zijn moeder wacht op hem. Dan voelt hij iets in zijn hand. Hij kijkt. Een papier? Ja, het is zijn papier uit de droom. Remy pakt het stevig vast en huppelt er blij mee naar huis. Dan gaat hij het aan zijn moeder vertellen. En mama vertellen wat God zei. Ik hou van jou. Naar huis lopen is best een heel eind. Maar dat vindt Remy niet erg. Hij rent vrolijk verder. Dan komt hij er vanzelf. Maar het waait hard. En dan waait het papier weg. Remy staat beduusd naar zijn lege handen te kijken en kijkt zoekend rond. Waar is het papier nou? En hij was er net zo blij mee. Mama moet het toch zien? Hoe moet dat nou? En Remy kijkt nog eens rond. En dan ziet hij het papier. Het is boven in een hoge boom gewaaid. Remy aarzelt geen moment. Hij moet dat papier hebben. En dan klimt hij snel in de boom. Eerst langs de stam, goed zijn voeten er tegenaan, dan zijn rechtervoet op de onderste tak, zijn handen aan de volgende tak en zijn linkervoet voelt de volgende tak ook al. Remy kan met zijn handen alweer bij de volgende tak. Dat gaat lekker snel. Zo komt hij al heel hoog en strekt zijn hand uit naar het papier. Maar dan kan hij er net niet bij. Dus hij moet nog hoger. Maar de takken worden steeds dunner en Remy klimt steeds langzamer en voorzichtiger. Ha, daar ziet hij het papier weer. Oh, die tak is wel erg dun, zeg. En hij moet ook al niet naar beneden kijken. Dat is toch wel erg diep. Hij moet niet vallen. Remy zet zijn tanden op elkaar en hij strekt zich nog eens. Nee, weer mis. Bijna verliest Remy zijn evenwicht en dreigt naar beneden te storten. Maar nog net kan hij zich vastgrijpen aan een tak. Hij zet zich weer schrap tussen de takken en nog eens reikt hij. En dan heeft hij het papier te pakken. Nu naar beneden. Dan lijkt het net of hij een stem hoort. Het gaat niet om het papier. Het gaat om mijn liefde. Ik ben bij je. Ik hou je vast. Loop maar weer blij verder. Vlug laat Remy zich op de grond zakken en slaakt een zucht van verlichting. Hé, dat is gelukt. En nu snel naar huis. Zijn moeder zal zich afvragen waar hij blijft. Ze is vast bang, maar dat is helemaal niet nodig. En dat gaat Remy haar snel vertellen. Remy rent alsof zijn leven ervan afhangt. Ja, daar ziet hij het huis al. En hij ziet zijn moeder al voor het raam staan. Ze ziet hem ook komen en ze lacht naar hem. Zijn moeder vraagt meteen: wat ben je laat? Er is toch niks gebeurd onderweg? En ja, dan begint Remy te huilen. En hij kruipt dicht tegen mama aan en vertelt haar het hele verhaal. Van zijn droom en de wind en de boom en hoe bang hij was. En dan laat hij zijn moeder het papier zien. Daar kijken ze blij naar. Ja, mama is best onder de indruk van het gevaar dat hij heeft opgelopen. Ze heeft zo vaak gezegd dat hij moet oppassen, dat hij niet te hoog moet gaan, waar de takken te dun worden. Hij moet goed opletten. En daarom moet hij goed luisteren. En dat doet hij. Want het ging goed. Dan wordt Remy echt wakker. In zijn eigen bed. Gewoon thuis. Zonder papier met Gods handtekening. En zonder dat hij bijna uit de boom was gevallen. Dan gaan we terug naar de brief van Johannes, van het Bijbelgedeelte. Hij schrijft: bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en wij zijn dat ook.
Het papier van Remy met Gods handtekening dat hij kreeg is een droom, maar wat erop staat is waar. Ik hou van jou, een leven lang. Geen voorwaarden, maar een belofte waar je van op aan kunt. Maar nu die boom. Wat heeft die boom klimmen nou met de Bijbel te maken? Nou, die boom in het verhaal met zijn dunne takken lijkt op het gevaar in je leven. Als je in de boom klimt, moet je voorzichtig doen en zorgen dat je niet valt. Je moet rein leven, volgens Gods wet, wat God wil, zegt Johannes. Dat betekent dat je, als je blij wilt leven, goed moet luisteren naar God. Moet doen wat in de Bijbel staat, wat de Bijbel zegt. Dat is niet heel makkelijk. In de dingen die je doet en zegt. Een leven dat klopt met Gods grote liefde voor jou. Net als Remy heb je soms het gevoel te vallen. Het lukt niet altijd. Het lukt niet de boom te beklimmen. Johannes schrijft: ieder die in de Heer Jezus blijft, zondigt niet. Wat betekent dat? Dat je niet verkeerde dingen doet? Was dat maar waar. Het betekent wel dat de zonde geen vat op je krijgt en dat je veilig thuis komt. Want God houdt je vast. Zijn handtekening op het papier blijft geldig. Hoe vaak jij het ook verprutst, samen met God kun je het. Want God zegt: ik blijf altijd van je houden en ik help je om veilig door de gevaren heen te komen.

0: Wat een mooi lied. Van Jezus word je altijd blij.
1: Klopt. Jezus geeft je veel vrede in je hart. En dat maakt je ook altijd blij.
0: Net als in het verhaal hoeven we niet bang te zijn om te vallen. Want God steekt altijd een helpende hand uit. Niet vergeten hoor. Dan gaan we nu luisteren naar een mooi lied van de CD Opwekking voor Kids nummer 14. Opgenomen door de Kids Crew. Nummer 5, Jesus is my rock.

0: Nou, we zijn alweer aan het einde van deze uitzending. Jongen, dat gaat snel. Heb jij nu vragen over het geloof of over deze uitzending in het algemeen? Dan mag je ons natuurlijk altijd mailen. Dat kan je doen naar
1: verrekijkeremland1@gmail.com. Dus verrekijkeremland en dan een 1, dat is een cijfer, en dan @gmail.com, com.
0: En dan proberen we, waar wij kunnen, op jouw vragen een antwoord te geven. Nou, superleuk dat je weer luisterde en ik hoop tot de volgende keer. Maar voor het zo is, gaan we nog luisteren naar wat muziek. Maar dan zeggen we voor nu alvast...
1: Doei! Doei.

Hartelijk welkom, beste luisteraars. Dit is het programma Zingende Wijs. De techniek is in handen van Henk de Haan en de presentatie van Ineke Veldkamp. Het zijn Engelse en Nederlandse liederen, afgewisseld.

thema is Uw weg, mijn weg. U mag gaan luisteren naar een mooi lied. Laat uw wegen mijn wegen zijn. De woorden uw woorden zijn. Uw gedachten mijn gedachten. Daar mogen wij naar streven. Breng ons samen om te leren u te volgen. May your ways be my ways. Op de CD All Together.

Vergeef onze schuld. Wijs ons de weg. Laat ons hart vervuld zijn van uw liefde. Dat zingt Remco Hackert op de cd Kom tot de Vader. O Heer die onze Vader zijt.

Vader, ons hart schreeuwt uit naar u. Mogen wij u aanbidden, Abba Vader. Onze herder en verlosser, vredevorst. Naam boven alle naam. Dat zingt Chuck Sherrar op de cd Voice of the Wind. Father, how our hearts cry out.

Het volgende nummer. Vader van de vaderlozen. U bent er voor iedereen. Hij wil een vader zijn voor al zijn kinderen. We hebben u zo nodig. Jason Upton. Op de cd Between Earth and Sky. Father of the Fatherless.

laatste nummer is een heel bekend nummer. Come to my father's house. Afgewisseld met Lay Down. En Good Morning Freedom. Zo mogen we komen naar ons vaderhuis. Leg alles voor hem neer. Goedemorgen vrijheid. De Jody Singers.

Swingend gaan we eruit. U luisterde naar het programma Zingende Wijs. Wij hopen dat u weer heeft genoten van de verschillende soorten muziek. De presentatie was van Ineke Veldkamp en de techniek was van Henk de Haan. Graag tot de volgende keer. Shalom over uw leven.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij het Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels- en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12. Graag tot een volgende.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump van het opnieuw verven van de pool bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met Hulp van Woorden van Waarde, de Nederlandse Bijbelvertaling gezongen. Met medewerking van Remco Hakkerts en Angelique. Psalm 121, vers 1, 2, 4, 5 en 8. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

Wat als hulp van woorden van waarde. Ja, een paar jaar geleden werd de nieuwe Bijbelvertaling door het Nederlands Bijbelgenootschap gepresenteerd. Een bijzonder moment. Want het ging hier niet alleen om een boek dat miljoenen Nederlanders lezen. Het ging en gaat om het boek. Niet zomaar mooie woorden, maar woorden van waarde. Op deze cd letterlijke bijbelteksten bewerkt tot schitterende liederen. Ondersteund door Forever Worship met solo's van Remco Hackert en Angelique. Ja, de achtergrond is dat Joden de woorden van de Torah zingen om ze te kunnen onthouden. De betekenis van woorden wordt namelijk versterkt door ze regelmatig uit te spreken of te zingen. Ze landen zo in je ziel. En dat was de inspiratiebron voor deze cd. We gaan verder met een gouden ouwe. Go Down Moses van Louis Armstrong. Over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. God zei, Mozes, ga naar de farao en vertel hem om mijn volk te laten gaan.

One More River van Woody Wright van South African Homecoming van Bill en Gloria Gaither. Een cd van 20 maart 2007. Nog één rivier over te steken, nog één berg te beklimmen. Nog één dal dat ik moet passeren, nog één keer te strijden met de duivel. Dan weet ik dat God me begrijpt. Ik ga aan de doorboorde hand van Jezus.

One More River. Prachtig, je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. This is the Day van de gelijknamige cd This is the Day van de Oslo Gospel Choir. Wie kent het koor niet? Cd uit 2006. Dit is de dag die God heeft gemaakt. Laten we ervan genieten en laten we de Heer danken voor zijn liefde.

Bridge Over Troubled Water van This Is The Day, dezelfde cd, ook van het Oslo Gospel Choir. Heel bekend, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Als je het moeilijk hebt, als al je vrienden ver weg zijn, dan zal ik een brug voor je zijn en dan is ik met een hoofdletter. Als een brug over woeste wateren, dan zal ik me voor je neerleggen.

Shine, Jesus, shine van Double Praise Maranatha Songs. Jezus, laat uw licht schijnen, zet onze hart in vuur en vlam. Bekende tune van de EO. Is van een verzameld CD. Uitvoerende zijn helaas niet vermeld. Het gaat ook niet om de uitvoerende, het gaat om de woorden. Shine, Jesus, shine.

0: weer op de kabel. Muziek en actualiteiten 24 uur per dag. Dit is
1: Who Can Ever Say They Understand van Classic Songs, volume 2. Ook een verzamelcd, hoe groot is uw liefde? Wie zal dat ooit kunnen begrijpen?

Ja, je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Voor Radio Soest. I Will Enter His Gates van Praise Classic Instrumental. Gezongen door Lindy McKenney. Ik zal zijn poorten binnengaan. In het begin hoor je de herauten trompetten om de poorten te openen.

I Will Enter His Gates. Linda McKenney. Celtic Expressions. Een beetje Ierse muziek. I Am The Great Son. Ik ben jullie God. En ik zoek het beste voor mijn kinderen. Maar helaas, jullie zoeken mij zo weinig.

Nederlandstalig dit keer. Voor Mama van Gerald Troost. Van zijn cd Met Andere Ogen. Een cd 2002. Ja, ik heb een hele lieve moeder. Ik hoop dat jullie thuis het ook allemaal hebben. Een moeder die van je houdt. En zoals je moeder van jou houdt, zo houdt God ook van jou. En dan zelfs nog veel meer dan je moeder ooit van jou zou kunnen houden.

Ja, dat was voor mama van Gerald Troost. Engelstalig weer, Holy is the Lord van City on a Hill, The Gathering, gezongen door Andrew Peterson. Dit lied gaat over het offeren van Isaac door Abraham. Word wakker, kleine Isaac, de Heer heeft mijn naam genoemd. Hier ben ik, fluister ik, en nu wacht ik op de Heer. Heere, wijs mij de weg, heilig is de Heer, of Holy is the Lord.

Ja, dan zijn we weer aan het einde gekomen van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan eruit voor het nieuws. Volgende week hopen we weer te zijn. Wat ons betreft tot de volgende week. En we gaan eruit met Breath of Life van de CD Celtic Expressions, waar we al een nummer van gedraaid hebben. Tot volgende week.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on.
2: Hey folks, how are you today? Fijn dat je er weer bij bent. Ja, we gaan het vandaag toch weer eens over liefde hebben. Want ja, dat is toch wel een van de onderwerpen die het meest aan de orde komt in country music. En het is niet anders. We gaan het vandaag ook hebben over divorce. Scheiding, hoe het eerst was en hoe het toen ging en uiteindelijk afliep. Het komt allemaal voorbij. Maar laten we beginnen met een positief lied. Sommige liefdes beginnen mooi en blijven ook mooi. Door de jaren heen, door alles wat er verandert, door alles wat langskomt. Through the years, Sheridan Bress.

Ja, dat was een mooie song over hoe het zou moeten gaan als je elkaar eeuwig trouw belooft. Maar niet elke relatie houdt dat vol. En soms zit je naast elkaar en dan merk je dat ze niet meer met haar gedachten bij jou is, maar bij een ander. En dan komt die pijnlijke vraag: ben ik nog wel degene waar jij aan denkt als je je ogen dicht hebt? En dan kun je net als Keith Wiley vragen of ze haar ogen dan maar liever niet dicht wil doen. Maar of dat nou helpt, don't close your eyes, Keith Wiley.

Ja, als die twijfel er eenmaal is, hè, dan kan liefde langzaam omslaan. Van onzekerheid naar jaloezie en soms zelfs naar boosheid. En dan denk je misschien dat je de tij kan keren door degene die dan de aandacht blijkbaar krijgt te waarschuwen. Dat het matter wordt als hij niet maakt dat hij wegkomt. Maar eigenlijk ligt de schuld primair bij de eigen partner. Nou, daar heeft Loretta Lynn dus geen boodschap aan, hè? Zij heeft de vijand op de korrel. Fist City. Loretta Lynn.

Ja, en als dat dan niet lukt, dan kun je het proberen over een andere boeg te gooien. Misschien wil je dan worden zoals die ander is. Jezelf daaraan aanpassen om jouw partner dan weer te geven wat hij blijkbaar bij een ander vindt. En op bepaalde punten zou dat aanvaardbaar en misschien zelfs verstandig kunnen zijn, maar in zijn algemeenheid denk ik niet hoor. Dat lijkt me toch geen goede aanpak. Als jouw partner niet trouw aan jou is, is het belangrijk dat jij op zijn minst wel trouw aan jezelf blijft. Maar ook Tammy Wynette is het weer niet mee eens. Die denkt er anders over. Zij wil zich helemaal aanpassen. Your girl is gonna be bad. Tammy Wynette.

Ja, ik waarschuwde er al voor. Het zijn schijnoplossingen. En soms eindigt het dan toch uiteindelijk met een besluit. Je wordt in de steek gelaten. Je gaat in scheiding. Een woord dat je liever niet uitspreekt. Zeker niet tegen je vierjarige zoontje. Dan ga je woorden tegen elkaar spellen, zodat hij ze niet begrijpt. Dolly bezingt hoe dat dan gaat. D-I-V-O-R-C-E. Divorce. Dolly Parton.

Ja, jongens, het is allemaal niks, hè. En als het dan allemaal uit elkaar valt, dan blijft er vaak maar één ding over. De vraag, hoe moet je nu verder? Niet boos, niet strijdlustig, maar moe, verdrietig, radeloos. En dan kan het zomaar zijn dat er opeens een gebed opborrelt. Een gebed tot iemand die alleen maar eindeloze liefde kent en geeft. Hou me vast, Heer. Precious Lord, Randy Travis.

take my hand. Een gebedje moet er maar opkomen. En soms komen mensen er dan toch uit. Het liefdesvuur ontstond ooit ergens in Jackson City. Maar het is al aardig uitgeblust. En hij wil eigenlijk daarom best terug naar Jackson City het weer ophalen. Nou, hij pakt het een beetje knullig aan. Loopt een beetje stoer te doen. Zij wil ook best terug naar Jackson en prikt mooi door zijn bluff heen. En dan gaan ze samen. En dan blijkt het toch nog niet voorbij. Jackson, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.

You're listening to Country Vibes on Radio Eemland 1. Soms is het wel voorbij, hè, het huwelijk, de relatie. En dan komt die fase waarin de pijn een richting krijgt. Niet meer vaag, niet meer stil, maar duidelijk. Iemand heeft dit veroorzaakt. En iemand krijgt de schuld. Blame it on the heart, Stacey Breen.

Ja. En dan blijft er alleen iets tastbaars over. De spullen. Die moeten worden verdeeld. En de rest gaat in de garage sale. Een opheffingsuitverkoop. Opgeruimd. Verkocht. Triest. De divorce sale van Tammy Wynette.

Ja, het is niet anders. Maar boos blijven kost energie, hè? En op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt, hoe hou ik dat nog vol? Niet alleen vandaag, maar morgen ook nog. En misschien toch weer een gebed? Lord, help me to hold out the beams of everlasting gospel.

Ja, dan zit je soms in zo'n situatie. Dan zoeken mensen toch iets of iemand die groter is dan hun probleem. Meer kracht heeft dan zijzelf. Ze zoeken iets wat blijft en als alles om je heen wegvalt. Ja, dan kun je zomaar besluiten om toch wat meer te willen horen over degene die niet alleen onbaatzuchtige eeuwige liefde geeft, maar die er zelfs de bron van is. Yeshua. Tell me more time about Jesus van Vince Gill.

Weet je, echte, onbaatzuchtige liefde, die stopt niet zomaar. Niet omdat alles goed is, maar omdat hij ervoor kiest om te blijven. Maar vooral omdat het een hele bijzondere soort van liefde is, die wij alleen maar bij Yeshua kunnen krijgen. Yeshua is trouwens, zo heet Jezus eigenlijk. Hoe mooi zulke liefde is, die nooit overgaat, laat Don Williams echt meevoelen in de volgende song, Till the Rivers All Run Dry, Don Williams.

Er blijkt een groot verschil te zitten tussen menselijke liefde en een liefde die daar bovenuit stijgt. Een liefde die niet stopt. Bij fouten, bij breuken, bij falen. Bijvoorbeeld de liefde van een ouder. George Strait zingt dat in Love Without an End. Amen.

En soms, heel soms, krijgen en pakken mensen dan toch nog een kans. Niet omdat alles vergeten is, maar omdat ze opnieuw kiezen. Voor elkaar. En als dat gebeurt, dan is dat misschien wel het mooiste verhaal van allemaal. Niet de perfecte liefde, maar de herstelde liefde. Together Again van Buck Owens. Together Again.

Nou, ik ben wel blij hoor dat ze weer samen zijn. En hopelijk beschikken ze dan inmiddels over die goddelijke soort liefde waar George Strait weer over gaat zingen in I Cross My Heart. Onvoorwaardelijk en vooral op de ander gericht. Hier komt hij, I Cross My Heart.

Okay, folks, het uur is weer bijna voorbij. En we knallen eruit met Sold van John Michael Montgomery. I see you next time. Looking forward to it.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar Samen de Bijbel lezen. Het panelprogramma dat van 3 tot 4 wordt uitgezonden. Vandaag is het gesprekprogramma rond de Bijbel lezen. En praten wordt afgewisseld met muziek. Wij nodigen u uit om met ons mee te lezen. Tijdens de muziek die u nu nog hoort, kunt u uw Bijbel erbij pakken en eventueel pen en papier.

0: Ja, in de studio zitten Ineke Veldkamp en Malte Westheide. En mijn naam is Line Hederik. Yvonne Westheide verzorgt de techniek. Wij lezen en bespreken de bekendste boek van de wereld, de Bijbel. En gaan nu verder weer met Jozef. En we hadden de vorige keer, als u het nog herinnert, luisteraars, over Jozef gehad, die tot zijn grote ramp in de gevangenis terechtkomt. Maar we gaan verder met, nadat dit spannend verhaal, luisteren. En Malte, wil jij verder lezen in Genesis 40?
1: Ja, gaan we doen. Hierna gebeurde het dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte. En de farao werd toornig op zijn beide hovelingen, de overste der schenkers en de overste der bakkers. Hij zette hen in gevangenis in het huis van de overste der lijfwacht in de gevangenis, de plaats waar Jozef gevangen zat. De overste der lijfwacht stelde Jozef bij hen aan en om hen te bedienen. En ze waren geruime tijd in hechtenis. Zij nu hadden beide een droom, ieder zijn eigen droom, in dezelfde nacht. Ieder een droom met een eigen betekenis, zowel de schenker als de bakker van de koning van Egypte, die in de gevangenis zaten. Toen Jozef in de morgen bij hen kwam, zag hij hun aan en zie, ze waren mismoedig. Hij vroeg aan de hovelingen van de farao, die met hem in hechtenis waren in het huis van zijn heer, waarom staat uw gezicht zo somber vandaag? Daarop zeiden zij tot hem, we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Toen zei Jozef tot hen, zijn de uitleggingen niet Gods zaak? Vertel het mij toch. Daarop vertelden de oversten der schenkers aan Jozef zijn droom en zeiden tot hem, in mijn droom zie, er stond een wijnstok voor mij. Aan de wijnstok waren drie ranken en nauwelijks begon hij te botten of zijn bloesem was er en zijn trossen droegen rijpe druiven. En farao's beker was in mijn hand. Ik nam de druiven, perste ze uit in farao's beker en gaf de beker in farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is de uitlegging ervan. De drie ranken, dat zijn drie dagen. Binnen drie dagen zal farao uw hoofd verhogen en u in rank herstellen. En gij zult farao's de beker in de hand geven, zoals gij tevoren placht te doen, toen gij zijn schenker waart. Maar blijf aan mij denken wanneer het u goed zal gaan. Toon toch uw dankbaarheid door van mij gewacht toen gij zijn schenker waart. Maar blijf aan mij denken wanneer het u goed zal gaan. Toon toch uw dankbaarheid door

0: uitlegging gegeven had, zeide hij tot hem: ook ik had een droom. Zie, er waren op mijn hoofd 3 korven met gebak. In de bovenste korf was allerlei spijs voor de farao, wat een bakker bereidt. Het gevogelde at dit uit de korf, boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef: dit is de uitlegging ervan. De 3 korven, dat zijn 3 dagen. Binnen 3 dagen zal farao uw hoofd verhogen, boven u, en u aan een paal hangen, en het gevogelde zal uw vlees van u afeten. Op de 3e dag nu, de geboortedag van farao, maakt hij een maaltijd voor al zijn dienaren. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers te midden van zijn dienaren. Want hij herstelde de overste der schenkers in zijn schenkersambt, zodat hij de beker weer in farao's hand gaf. Maar de overste van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hun had uitgelegd. Doch de overste van de schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem.
1: Zo, dat was niet leuk.
0: Nee. Nee.
1: De vorige hoofdstuk eindigen we met dat Jozef alles werd toevertrouwd en dat ook de overste der gevangenis hem inderdaad alles toevertrouwde en hem weer vertrouwde. En het eindigde dan met: de Heere deed alles hem gelukken. Hè? Mm. En nou zien we ook weer dat Jozef een zegen met zich meedraagt. Mm-hmm. Hij gaat naar ze toe en hij merkt iets op aan ze. Hè? Hadden jullie dat ook?
2: Ja. Ja, mooi hè?
1: Ja.
2: Ja. Hij heeft daar dus gevoel en ogen voor. Hè?
1: Ja.
2: God laat het hem zien. En hij wil het ook zien, hè?
1: Ja.
2: Hij laat zich ook door gebruiken.
1: Ja.
2: En dan, heel mooi.
0: Blijkbaar stond hun gezicht anders dan anders.
1: Ja, ja,
2: ja.
0: Ja, ja, mismoedig staat hier, geloof ik. Ze waren mismoedig. Ja.
1: Ze waren mismoedig.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk waren er heel veel gevangenen. Waarschijnlijk heel veel gevangenen. Ja. En die 2 viel hem dan weer net op.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ja. En dan vraagt hij er ook nog naar: waarom ben je zo somber?
0: Ja.
1: Zijn de uitlegging en Jozef zegt: we hebben een droom gehad, zeggen hun dan. Mm-hmm. En er is niemand die hem uit kan leggen. Ja. En toen zegt Jozef tot hem: zijn de uitlegging niet Godzaag?
2: Ja, dat
1: vertel
2: zegt
1: het
2: dan
1: mij
2: ook,
1: toch.
2: Ja. Ja, mooi hè?
0: Wat een vertrouwen spreekt er ook uit, hè? Zo van: vertel het maar aan mij, het is Godzaag en God zal het openbaren.
2: Ja,
1: ik dacht even. Kijk, hij had zelf ook dromen gehad, hè?
0: Ja.
1: Zou God hem dat uitgelegd hebben gehad? Zou God hem dat hebben uitgelegd?
0: Nou, ik heb zo'n idee dat hij echt wel meer wist over zijn dromen. En
2: dat moet ook wel.
1: Moet haast wel. Ja.
2: Ja.
0: Ik denk dat het echt wel een positieve drijf was. Die dromen, die bleef hij aan vasthouden. Niet dat hij er hoogmoedig van werd.
2: Nee.
1: Noem ze nog eens. De dromen.
0: Nou ja, van die sterren volgens mij. En dat andere waren die schoven. Dat ze voor hem neer zouden buigen.
2: Ja. Ja.
0: En dat is natuurlijk ook later uitgekomen.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik denk echt wel dat hij... Hij verwachtte gewoon. Die zegen... Daar was hij in afwachting
1: denk
0: van.
1: Denk ik ook, ja.
2: Nou, ik denk dat hij zijn droom zo bijzonder vond. Daarom vertelde hij het ook toen. Ook aan zijn broers.
0: Ja. En was het ook een hele jonge...
2: Hij vond het zelf zo bijzonder.
1: Hij
2: dat
1: wist
2: hij wilde
1: dit
2: dat
1: betekent
2: delen.
1: Wat.
2: Ja, hij wilde
1: gewoon
2: dat delen.
1: Ja.
2: Niet wetende dat zijn broers zo zouden reageren.
1: Nee.
2: Maar
1: je hebt zelf ook wel eens een droom.
2: Ja.
1: En heel veel fladderdromen.
2: Mm-hmm.
1: En dan ben je zo weer kwijt. Maar soms zitten de dromen tussen. Vergeet je nooit weer.
2: Klopt.
1: En ik denk dat zoiets moet Jozef gehad hebben. Dat die vergat hij nooit weer. Hij wist gewoon, dan weet je van binnen, dat betekent iets.
2: Ja.
1: Ja, misschien wist hij niet helemaal precies alles. Maar wel, daar gaat God wat mee doen.
2: Ja.
1: En hij

0: kreeg daardoor dus ook de gave om het uit te leggen. Dat vind ik zo apart, hè? Hij gaat het gewoon maar uitleggen.
1: Ja.
2: Heel Bijbels, hè? Ik bedoel, je ziet het ook in het Nieuwe Testament. Ook Jozef trouwens, mm-hmm. ook een Jozef. Die ja. kreeg ook een droom over Maria. Dat hij Maria niet zomaar weg moest zenden.
0: Oh ja, Jozef, de man van Maria.
2: Ja, klopt. Ja. Een andere Jozef.
0: Ja, een andere
2: maar
0: Jozef.
2: Die kreeg ook ja. best veel dromen. En ook dat dit niet moest vluchten naar Egypte. Hè? Dat was mm-hmm. ook weer een droom. Ja,
0: God werkt nou. Dus door dromen heen.
2: Ja.
0: Ja, mm-hmm.
2: ja en je ziet het wel bij bepaalde mensen. Hoe zeg je dat? Niet bij iedereen die in de Bijbel staat. Maar bij bepaalde mensen blijkbaar werkt God dan door dromen heen. Hè? Bij Jozef zie je het heel veel.
0: Ja, ja, ja.
2: Ook met de Jacobsladder. Ja. Oh nee, dat is Jacob. Sorry, ja. dat is Jacob zelf.
1: Ja, die had dus ook dromen.
2: En die had dus ook dromen.
1: Ja. En, mooi, hè?
2: Ja. ja.
0: In Handelingen hebben we het al genoemd. Ja. Ja. Zijn we het ook meermalen tegengekomen.
2: Ja.
1: Moeten we eens een keer visioen. Opzoeken eigenlijk, hè? Van hoeveel dromen er zijn geweest in de Bijbel.
0: Oh,
1: zal wel een hele kluis zijn, maar...
0: Zal best ja. wel iemand ja. opgezocht hebben, ja.
1: Ja.
0: ja. Ja, maar God spreekt dus door dromen.
1: Ja.
0: Dat is dus heel duidelijk. Maar Jozef weet het uit te leggen. Dat vind ik wel heel knap.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja, dat vind ik heel knap. Dat is een gave.
1: En mij heel knap hoe hij het uitlegt. Want de ene is positief en de andere is negatief.
0: Nou ja, hij moet dat geweten
1: hebben. Ja. Ja. Ja. Ja, maar voor hetzelfde geld had diegene ook heel anders gereageerd op hem. Dat die...
2: Ja. Maar ik vind het mooie ook zo van... Ja, dat hij zegt van zijn de uitleggingen niet Godszaak? Dus
1: ja,
2: hij
1: ja. legt... Gelijk hij, al.
2: Nou, dat zien we ook bij de volgende droom. Bij de droom van de farao. Hij verwachtte het niet van zijn eigen inzicht.
1: Nee.
2: Maar hij verwachtte echt dat God zou spreken.
1: Ja.
2: Want later dan wordt hij naar de hè, dat zien mm-hmm. we het volgende hoofdstuk. Wordt hij bij de farao gebracht. En dan doen ze zo van... Oh, die jonge Hebreeuwse man... Die kan altijd droom uitleggen. En dan zegt hij meteen zelf ook van... Nee, dat ben ik niet.
0: Ja,
2: God
0: ja.
2: doet het.
0: Ja, God doet het. Hij wist dus dat het Gods zaak was.
1: Ja.
0: God in hem. Hè? De geest van God in hem. We gaan naar een lied luisteren van Opwekking 703. Zoals een hinder snakt naar stromend water. Zo smacht mijn ziel naar u.

0: Ja, we gaan weer verder. Wie wil hier nog iets over zeggen? Noemde jij niet net iets, Malte?
1: Nou, wat mij opviel eigenlijk bij die droom van de schenker en de bakker, was dat ze het in dezelfde nacht hadden. Allebei hadden ze dezelfde, hadden ze hun eigen droom natuurlijk, in dezelfde nacht. En het had allebei had hun eigen betekenis, staat die ook. Dus het waren dromen die door God gegeven waren. Niet alle dromen zijn natuurlijk door God gegeven. Hè? Nee. Als wij zomaar, als wij 's nachts dromen, is het vaak dat we dingen van overdag verwerken.
0: Ja.
1: Dat is ook iets moois wat God gegeven heeft eigenlijk. Zodat we de volgende dag weer fris op kunnen staan. Zonder dat we gehinderd worden door alle dingen die er gespeeld hebben de voorgaande dag. Maar soms kan je zo hebben dat er echt, ja, dat er een droom zo bij je blijft. Zo soms terugkomt. Soms, ja, dat je weet dat je iets moet met die droom.
0: Ja, ik herinner me een droom.
1: Okay.
0: Het was in het begin van ons trouwen. En ik meende mijn man te moeten veranderen. Menig vrouwen heeft er last van. En ik kreeg er moeite mee. Het werd alsmaar erger. Waar ik maar tegen zat te poetsen, dat werd alsmaar erger. En toen kreeg ik een droom. En dan was ik bezig een gang te schrobben, wat niet mijn taak was. Dat was in een bejaardenhuis waar ik eens geholpen had. En ik schrobde die gang en dat was niet mijn taak. En die gang, dat werd zand en ik moest, werd zo wild zand, ik moest hollen voor mijn leven. Ik moest gewoon hollen voor mijn leven. En het was een droom in twee stukjes. En toen liep ik in een polder naast een broeder. En ik had een hele lange arm. Naast die broeder liep nog een broedertje, kleintje. En mijn arm die was net zo lang, dus dat was een beetje boven natuurlijk. Maar ik vertelde mijn droom. Ik vertelde mijn moeite die ik gehad had, dat ik gehold had voor mijn leven. En we zouden zoeken en we konden het nergens meer vinden. En ik liep toen in een polderland, een stralende zon. En wat mij daaruit naar voren kwam, ik moest lief hebben. Ik moest gewoon Anton lief hebben. Meer niet. Ik moest niet poetsen. Ik mocht niet poetsen. Ik moest gewoon lief hebben. En we konden nergens meer vinden. En daarna is het ook gestopt. Hoefde ik niet meer te poetsen. En iedere keer denk je als, je hebt af en toe de neigingen weer. Maar nou, dan wist ik, oh nee, niet poetsen, want dat wordt alleen maar erger. Dus daar heb ik heel veel aan gehad. Ik heb het ook aan heel veel vrouwen, want heel veel vrouwen hebben daar moeite mee. Mm. Die willen hun man veranderen. Misschien man ook wel de vrouw hoor. Dat weet ik niet. Maar vrouwen hebben daar moeite mee. Die willen denken dat ze hun man moeten veranderen.
2: We willen het naar ons eigen hand zetten.
0: Ja.
2: He, als je nou zo reageert, of zus of zo, dan vinden wij dat fijn.
0: En het werd alleen, inderdaad, tussen Anton en mij werd het moeilijker.
2: Hmm.
0: Dus ik was heel blij met die droom. Toen was het klaar.
2: Ja.
0: Ja, dan werd je iedere keer wakker geschud, laat me dat zeggen. Niet mee bemoeien. Nu denk ik nog wel eens. Dan komt die droom weer naar voren. Nee, dat is jouw taak niet.
2: Hmm.
0: Mijn moeder zei vroeger vaak, dat zijn zaken die jou niet raken.
2: Wow.
0: Ja,
2: mooie,
0: en dan, dat is een hele goeie. Dat zijn zaken die jou niet raken. Jezus zegt het ook tegen Petrus. Als hij zegt van, hij zei tegen Petrus, jij moet mij volgen. En dan zegt Petrus, en Johannes dan? En Jezus zegt, jij moet me volgen. Bemoei je er niet mee.
2: Ja.
0: Het is precies dezelfde geest. Dus God is soms heel slagvaardig in dromen. Dus ik was er wel heel blij mee. Ja.
2: Nou ja, het is ook wel zo. Wij krijgen ook een opdracht om lief te hebben.
0: Ja.
2: En dat moet ons wel eens gezegd worden. Heb alleen maar lief.
0: Ja, heb alleen maar
2: lief. En oordeel niet.
0: Ja.
2: En verander hem niet. Want ik ben degene die mensen verandert.
0: Ja.
2: Niet jij.
0: Ja, en het is ook gebeurd. God heeft mijn man veranderd.
2: Ja.
0: Echt waar. Hij heeft het zelf gedaan. Ik niet.
1: Mm.
0: Ja. Maar God heeft hem echt veranderd.
2: Dus omdat jij het ook losgelaten
0: hebt. Ja, denk ik.
2: Laat los en er komt verandering.
0: Ja, God heeft hem echt heel mooi gemaakt.
2: Ja.
0: Prachtig, hè?
2: Mooi, prachtig.
0: Dus we hebben een liefdevolle vader. Die goede dromen geeft soms.
1: Ja, bijzonder, Dina.
2: Ja.
1: Heel bijzonder.
2: Nou, wat mij ook opviel van die dromen is dat je dus eerst de goede dromen en die andere denkt, nou, dan kan ik mijn droom ook wel vertellen. Zou die ook niet verwacht hebben van, er komt ook iets moois uit?
0: Denk het wel. Dat denk ik wel, want dat staat er ook letterlijk, hè?
2: Ja.
0: Toen hij opmerkte, hé, hey, dat is de, gaat de goede kant op,
2: ja,
0: durfde hij zijn droom ook wel te vertellen.
2: Wat moet er toch een klap geweest zijn, dat hij die uitleg kreeg.
0: Ja.
2: En wat moet het toch ook wel moeilijk geweest zijn voor Jozef,
0: ja,
2: om dat uit te leggen, toch?
0: Om dat te vertellen, ja.
2: Want wie had het nog meer die het moeilijk vond om het uit te leggen aan het volk? Dat hij iets moest vertellen. Wat was dat ook alweer? Je moet teruggaan naar het volk en je moet dat en dat vertellen.
0: Nee.
2: Komt er zo meteen wel op.
0: Ja.
2: Ja.
0: En wat me ook opvalt is... Toon mij toch uw dankbaarheid. Maar blijf aan mij denken. Dat zegt hij. Hij zegt dan tegen die schenker... Jij wordt in ere hersteld... Maar vertel dan toch dat ik gestolen ben, staat hier. Ja. Maar in een andere vertaling staat heftig... even kijken. Ik heb het opgeschreven. Ik ben hardhandig weer teruggevoerd of zo. Weggevoerd. Maar hier staat dan... Wanneer het u goed zal gaan, toon mij toch uw dankbaarheid. Door van mij gewacht te maken bij de farao. En breng mij uit dit huis, want gestolen ben ik uit het land Hebreeën.
2: Ja, toen vertelde hij het wel, hè?
0: En ook hier heb ik niks gedaan. Waarom zij mij in dit kerkerhol hadden kunnen zetten.
2: Ja.
0: En dan noem je, als in de kerkerhol, dan... dat wordt even goed negatief neergezet.
2: Zo.
0: En dat is logisch, ja. Maar andere vertalingen zeggen het weer anders. Hardhandig weggevoerd of zo.
2: Ja, maar dan vertelt hij dus ook zijn verhaal. Want ik ben gestolen uit het land der Hebreeën.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij er nooit over gepraat heeft.
0: Nee, misschien niet.
2: Denk je wel?
0: Nee, weet ik niet.
2: Dat staat ook nergens natuurlijk, hè?
0: Nee. Zou kunnen.
2: Want wie had hem geloofd?
0: Ja. En die 3 dagen doet me weer denken aan... na 3 dagen werd hij in ere hersteld. En Jezus werd ook na 3 dagen weer in ere hersteld. Jozef zijn verhaal, dat komt heel vaak terug... dat het wijst naar Jezus toe.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Nou, in de herziende statenverzameling staat er... Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën.
0: Mm. Ja.
1: En dat is natuurlijk ook zo.
2: Ja. Ja.
0: Met geweld was ontvoerd.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Die had het...
1: En verkocht.
2: Ja.
1: En toen komt hij in Egypte terecht.
2: Ja.
1: Door de Ismaëlieten. Die had het weer doorverkocht op de markt.
0: Maar toon me toch uw dankbaarheid, zegt hij.
1: Ja.
0: Maar de overste, de schenker, dacht niet aan Jozef en vergat hem.
1: Nou...
0: En dan gaan er nog 2 volle jaren voorbij. Maar ik heb dat even opgezocht hoe dat in de psalmen staat. Psalm 105. Even kijken. Ik lees even vanaf 7. Hij is de Heere onze God. Het is even een naslag van wat er vroeger gebeurd is. Zijn oordelen gaan over de hele aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de beloften die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft. En zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening. Voor Israël als een eeuwig verbond. Door te zeggen... Ik zal u het land Canaan geven, het gebied dat u erfelijk bezit is. Toen zij met weinig mensen waren, ja met weinigen en vreemdelingen daarin, en zij van volk naar volk zwierven, van het ene koninkrijk naar het andere volk, liet hij geen mens toe hen te verdrukken. Ook bestrafte hij koningen omwille van hen en zei, raak mijn gezalfde niet aan, doet mijn profeten geen kwaads. Hij waakte goed over zijn volk. Hij riep een hongersnood uit over het land. Hij liet het volledig aan brood ontbreken. Hij zond een man voor hen uit, Jozef, werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers, tot de tijd dat zijn woord uitkwam.
2: Ja.
0: Heeft de belofte van de Heere hem gelouterd. En dat sprak me aan, dat trof me. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van God hem gelouterd. Gelouterd, door het vuur gelouterd worden. Hè? Dat spreekt. Ja. Wij worden ook gelouterd eigenlijk. Ik vind het een hele mooie iets van dat het toch uitkomt en dat gaat door pijn heen. We gaan naar het tweede lied luisteren, de hemel vertellen van Gods heerlijkheid. Uit Opwekking 709. Het uitspansel spreekt van zijn macht. De dag zegt het voort aan de dag die komt. De nacht aan de volgende nacht. Zonder te spreken, geen enkele woord, wordt hun stem toch over de hele wereld gehoord. Ja.

0: Beste luisteraars, hierbij hebben we een aankondiging voor de mensen die woonachtig zijn in Soest, Baren en Soesterberg.
1: Hallo, ik ben Ilona van Stichting Renew. Ken je iemand uit Soest, Soesterberg of Baren die door een hele moeilijke tijd heen gaat? Misschien is het iemand waar je aan denkt wel heel erg ziek. Of heeft die iemand verloren? Of is diegene wel heel erg eenzaam? En kan die met de kerst wel een extra knuffel gebruiken? Luister dan goed naar me. Stichting Renew stelt dit jaar 150 goed gevulde kerstknuffeltassen beschikbaar voor mensen die dat heel goed kunnen gebruiken. Wil je deze mensen laten ervaren dat ze gezien, geliefd en gewaardeerd voelen? Geef ze dan gauw op via www.kerstknuffeltas.nl onder het kopje aanmelden. Help je liever mee dit project mede mogelijk te maken? Ga dan ook naar onze website www.kerstknuffeltas.nl en klik op donatie. Let op, deze actie richt zich vanwege organisatorische redenen alleen op mensen die uit Soest, Baren of Soesterberg komen. Ik hoop je met kerst te zien. Vriendelijke groeten van Stichting Renew.
2: Ja, we gaan weer verder. Even kijken, we zijn geëindigd met Jozef. Ze vergaten Jozef.
3: Ja.
2: Hij vergat Jozef. Hoe kon hij dat nou vergeten? Ja, en heeft iemand hier nog verder, wil iemand hier nog verder op ingaan? Als gaan we naar 41.
3: Nou ja, ik zie daar gewoon eigen belang in. Van ik ben weer vrij en die ander vergeet ik gewoon.
2: Okay,
3: terwijl die ander wel hem geholpen heb. Want hij was toch timide door die droom. En dan wordt het uitgelegd en daar werd hij toch blij van. Want het was een blije droom. Ja. Van die ene tenminste.
4: Mm-hmm.
3: Ja. Ja. En, maar die vergeet totaal dus dat hij die uitleg heb gekregen.
4: Klopt.
2: Dacht misschien van...
3: Dus eigen belang.
2: Ja, misschien wel gedacht, oh ja, dat ga ik doen. Maar dan vergeet je.
3: Dat wij toch ook wel eens.
2: Dat hebben wij ook. Ja.
3: Dat bedoel ik. Je kan het toch ook naar ons toe trekken.
2: Ja.
3: Dat je iets belooft. Dat je zegt, natuurlijk, dat denk ik aan hoor.
2: Ja.
3: En dat je het dan helemaal vergeet.
4: Ja.
3: Maar iets van binnen blijft rommelen. En nou ja, dit heb dan 2 jaar geduurd.
4: Ja.
3: Ik hoop bij ons niet 2 jaar, maar... iets blijft dan toch rommelen. En ineens krijg je een seintje van... Tenminste, dat heb ik wel. Een seintje van... Hé, maar ik had wel beloofd.
4: Maar eigenlijk was hij ook vergeten... hoe genade God niet met hem geweest is... geweest was dat hij bevrijd werd uit de gevangenis.
3: Ja.
4: Want dan had hij zich ook wel herinnerd aan Jozef. Ja. Maar zo is het bij ons ook wel eens.
3: Ja.
4: Dat ik dat... Ja. Ook als we een keer iets naars meemaken, hè? Even een nare periode, dan vergeten we gewoon hoe goed God is geweest in het verleden.
3: Ja,
2: het is echt zo.
4: En dan, dat kan zomaar gebeuren. En eigenlijk moeten we steeds weer over nadenken. Steeds weer denken van, oh, wat is God toch goed geweest toen en toen en toen. En dat moeten we eigenlijk niet vergeten. Hè?
3: Nee. Er staat niet voor niks in de Bijbel, dank om onder alle omstandigheden.
2: Ja.
3: En dat vergeten we dan. Als je in de omstandigheden zit, ga je niet voor danken. En toch staat het wel in zijn woord.
2: Ja.
3: Dank onder alle omstandigheden waar je ook in zit.
2: We gaan maar in 41 verder.
3: Ja.
2: En ik denk dat jij het liever doet, hè Malte. Je hebt iets aan je stem, Ineke.
3: Ja, een klein beetje wel. Niet zo leuk te horen op de radio.
2: Malte, wil jij verder gaan met 41?
4: Is goed. Tot hoever zullen we lezen?
2: Lees maar een eindje.
4: Oké, is goed.
2: Ik zeg wel wanneer je kan stoppen.
4: Ja, prima. Dus dat is Genesis 41, vanaf vers 1.
2: Ja.
4: Na verloop van 2 volle jaren droomde farao dat hij aan de Nijl stond. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien op. Mooi van uiterlijk en vet van vlees. En zij weiden in het oevergras. Maar zie, 7 andere koeien kwamen na deze uit de Nijl. Lelijk van uiterlijk en mager van vlees. En ze gingen naast die koeien staan aan de oever van de Nijl. En die koeien die lelijk van uiterlijk waren en mager van vlees waren... aten de 7 koeien op die mooi van uiterlijk waren en vet waren. Toen ontwaakte de farao. Daarna sliep hij weer en droomde ten tweede male. En zie, 7 dikke en mooie aren die schoten uit een halm. Maar zie, 7 dunne en door oostenwind verzengde aren ontsproten na deze. En de dunne aren verslonden de zeven dikke en de volle aren. Toen ontwaakte de farao en het was een droom. De volgende morgen was zijn geest onrustig en hij ontbood al de geleerden en al de wijzen van Egypte en farao vertelde hun zijn droom, maar er was niemand die ze farao kon uitleggen. Toen sprak de overste der schenkers tot de farao: heden moet ik mijn zonde in herinnering brengen. Farao was toornig op zijn dienaren en zette mij in hechtenis in het huis van de overste der lijfwacht, mij en de overste van de bakkers. In éénzelfde nacht nu hadden wij een droom, ik en hij. Ieder had een droom met een eigen betekenis. Nu was daar bij ons een Hebreeuwse jongeman, een slaaf van de overste van de lijfwacht, en we vertelden hem onze droom en hij legde ze ons uit. Aan ieder gaf hij uitlegging naar zijn droom. En zoals hij ons uitgelegd had, zo is het gebeurd. Mij herstelde de farao weer in zijn ambt en hem liet hij ophangen. Toen ontbood farao Jozef. Ze haalden hem ijlings uit de kerker. Men schoor hem, gaf hem andere klederen en hij kwam bij farao. Toen zei farao tot Jozef: ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb van u horen zeggen: gij behoeft een droom maar te horen om hem te kunnen uitleggen. En Jozef antwoordde farao: geenszins. God zal farao's welzijn verkondigen.
2: Tot zover is maar. Ja, Jozef laat direct zien van God gaat zijn weg uitstippelen. Hè? Waar ik graag even op in wil gaan is van na verloop van 2 volle jaren droomde farao. En toen had hij Jozef nodig. Hè? Hij was lekker geschoren.
3: Ja.
2: En na 2 volle jaren, en daar wil ik op inzoomen, maar die 2 volle jaren, toen is Jozef wel gestorven aan zichzelf. Eerst zei hij nog: wil je me alsjeblieft zeggen dat ik gestolen ben? Dat ik met geweld uit Hebreeënland ben gehaald.
4: Ja, ontvoerd.
2: En dat duurde nog, toen had je nog hoop.
3: Ja.
2: Maar na die 2 volle jaren, ik denk echt, had hij geen hoop meer. Toen was hij wel gestorven aan zichzelf.
3: Hmm.
2: En toen was het tijd voor God om hem
3: in te grijpen.
2: Ja,
3: ja.
2: En te verhogen.
3: Ja.
2: En dat kennen we zelf denk ik ook wel. Eerst wil je nog, je maakt van alles mee. En dan wil je van alles je verdedigen, zus en zo. En dan is daar geen aandacht voor. En dan op een gegeven moment weer, sterf je, ja. Zo heb ik het een keer ervaren. Dan sterf je aan jezelf en denk: nou Heer, u weet er alles van. En dan wordt alles omgedraaid.
4: Mm-hmm.
2: Ja, dat heb ik zelf ook wel ervaren. Ja. Dan wordt het omgedraaid. Als je denkt zelf nog een woordje te hebben. Hij dacht eerst nog een woord te hebben. Ik kom er door mijn woord wel uit. Nee, het is echt Gods werk.
3: Ja.
2: Jij moet gelouterd worden. Jij moet toch sterven aan jezelf. En dat is, doet zeer. Maar het is wel nodig. Toch? Het is echt nodig.
3: Ja, ja. Nou ja, goed, als je leest 2 jaar, ik vind het lang.
2: Dat is heel lang, joh. Dan heb je geen enkele hoop meer.
3: Nee.
2: Dan zeg je, nou hier, ik weet het niet meer. Ik kan me hier niet uitredden. Dan moet echt God het doen.
3: Ja.
2: En toen ging God het doen.
3: Ja.
2: Dan gaat God je verhogen. Oh, dat is het mooiste. Je kunt niet met je eigen woorden boven iets uittillen. Maar
3: en dan stijg je dus boven alles uit.
2: Dan komt God en help je er boven alles uit.
3: Ja.
2: We gaan naar de 3e lied. Hoe groot is uw trouw, Heer? Daar komt hier ook zo mooi in uit. God is zo trouw naar ons toe, naar Jozef toe. Hij is een trouwe, goede herder. Daar zingen we en luisteren we naar.

0: Jij wilt er nog iets van zeggen, Ineke?
1: Nou ja, ik zit te denken, dat is weer zo'n droom die positief en negatief is. Dus die vertelde die ook weer. Dus hij geloofde echt de dromen. Maar hij geloofde dus ook zijn eigen dromen.
0: Oké, zo op die manier.
1: Ja. Ja. Daar is hij gewoon in versterkt door God. Dat de dromen die hij uitlegt, die echt, dat zijn de woorden van God die hij spreekt. Daar moet hij van overtuigd zijn, dat kan niet anders.
0: Ja.
1: Anders zeg je niet dat negatieve.
0: Nee.
1: Kijk, positief is makkelijk. Maar negatief, dat ze honger gaan lijden. Hè, over die...
0: Ja, maar dit is... hier komen we niet verder helemaal uit. Nou, we kunnen het niet allemaal lezen.
2: Nee, ik moest aan denken, daarop aansluitend. In vers 8 staat er... De volgende morgen was zijn geest onrustig.
1: Ja.
2: Van de farao.
1: Ja.
0: Dat is
2: dus... Daarom ontbood hij ook al die geleerden en die wijzen.
1: Hij wilde gewoon weten.
2: Want normaal gesproken... Had hij dat blijkbaar niet als hij gedroomd had of als hij geslapen had. Dat hij daardoor onrustig wordt. Ja. In zijn geest had hij zelfs.
1: Ja.
2: Dus het, blijkbaar deed het echt wat in zijn binnenste. Die droom.
1: Ja.
2: Zo
1: ja.
2: Van ik moet er wat mee.
1: Ik moet er wat mee.
2: En hij ging op zoek echt. Hij wilde echt weten wat het nou was. Wat het geheimenis was van die droom. En zo bijzonder, hè?
0: Ja, hij moet dat helemaal zeker geweten hebben.
2: Hij
0: wilde dat per se weten. En gelukkig, God had een man voor hem.
2: Klopt.
0: Die het helemaal goed uit kon leggen.
2: Ja. Bijzonder, hè?
0: Staat het ook mooi daar in dat boek van jou?
1: Nou, dit staat dan al verder inderdaad, dat hij... Dat hij dan verhoogd wordt. Daar komen we nog aan toe. Want hier staat van... Het feit dat Jozef de dromen van de bak en de schenker kon uitleggen... wijst erop dat hij de betekenis van zijn eigen dromen ook kende.
0: Ja.
1: Hij staat ook bij... Hij wist dat zijn 11 broers eens voor hem zouden buigen. Mm-hmm. Wat een bemoediging was dat voor zijn geloof.
0: Ja.
1: Dat kan niet anders. En daardoor kan hij ook die dromen uitleggen van... De bakker en de schenker. En nu ook van de farao.
2: Ja.
1: Hij weet gewoon, het is Gods woord. Hoe naar het ook is wat ik moet zeggen. Maar het is een waarschuwing.
0: Ja. Ja, we zien dan verder ook dat... de farao hem helemaal vertrouwt. Hè?
1: Ja.
0: Daar komen we de volgende keer dan op. Maar daar...
1: Prachtig, hè?
0: Dat is schitterend hoe hij helemaal in ere hersteld wordt.
1: Ja.
2: En meer dan dat, toch?
0: En meer dan dat, ja.
2: Maar dat vind ik het bijzondere eigenlijk. Ik bedoel, zowel bij Potifar als in de gevangenis, zelfs in de gevangenis. En zelfs bij de koning, bij de farao, de hoogste macht in Egypte. Werd hij elke keer weer verhoogd. Hem werd alles in hand gegeven van de plaats waar hij zich bevond. Of het nu...
1: Waar hij ook was.
2: Of het nu bij Potifar was.
1: Ja.
2: Of dat het nou in de gevangenis was.
1: Ja.
2: Of dat het nou aan het hof was.
1: Ja.
2: Hij kreeg het voor het zeggen.
1: Ja.
2: En dat was de gunst die op hem was van God.
0: En wat me even opvalt, die dunne arenden verslonden die 7 dikke, hè?
1: Ja.
0: En dan denk ik ook even aan... ik denk dat wij in de tijd dat je tijd hebt... je moet vullen met het woord van God. Zodat als je later in een moeilijke tijd komt, dat je dan... Gevuld bent. Met de woorden van God. Zodat je raad weet voor de toekomst.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat er alles mee te maken heeft. Als we het nu goed hebben, laten we de tijd gebruiken om het woord te kennen. Komt er een moeilijke tijd, dat we dan weten uit te delen.
1: Ja.
2: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ik denk echt. En nu leven we in een vrije tijd nog.
1: Ja.
0: We weten niet hoe lang.
1: Nee.
0: Maar nu, laten we wijs zijn. Hij ging alles opslaan. Jozef was wijs, ja, de wijsheid van God. Hij sloeg alles op. Wij moeten opslaan. En het kan best zijn dat er een moeilijke tijd komt dat we vergaat hebben en dat we uit kunnen delen. Hm. Dus we gaan onze tijd goed gebruiken. En Jozef wordt daar heel goed in gebruikt. Ja. Hè? Hij blijkt de wijsheid van God in zich te hebben.
1: Hij is een voorbeeld, hè?
0: Maar die koeien ook, dat komt nog. Maar laten we eerst even bij die dunne blijven. Dat komt de volgende keer. Maar die aren, die dunne, die eten helemaal
1: die... Ja, die dikken op, hè?
0: Die dikken op. Ja. En ze blijven toch, toch mager.
1: Ja, na
0: zo hebben we dat dus nodig. Dat we hebben wel nodig dat we in die... hebben we een goede
1: in
0: tijd.
1: In de vette jaren.
2: Ja.
0: Verzamel. Ja. Zodat je later wat voor een ander uit te delen hebt.
1: Ja.
0: En daar geloof ik in dat God dat... zijn woord is zo rijk. Mm-hmm. Hij wil het in herinnering brengen. En vroeger was het manna. Maar Jezus zegt nu... Ik ben het brood des levens. Mm-hmm. Hè? Vroeger was het manna wat viel.
2: Ja.
0: En mensen die gingen daar heerlijk van eten. En was genoeg. Maar nu is Jezus onze brood.
2: Amen.
0: En daar mogen wij van delen. En dan gaan we naar een volgende lied luisteren. En dat is Gebed om Zegen. Uit Opwekking 710. De vorige lied was trouwens ook uit Opwekking. En het was lied 708.

Ons uur samen de Bijbelleven is weer voorbij. Luisteraars, maar ik wil u nog even... We hebben het over het verhaal van Jozef gehad. En misschien herinnert u uw eigen levensreis. En ontdekt u net als dat Jozef zijn Gods hand over zijn leven ontdekte, dat u dat ook ontdekt. En dat er grote dankbaarheid in u naar boven komt. Dat wil ik nog even ter afsluiting zeggen. En verder dank ik de panelleden Ineke Veldkamp, Malte Westheide voor hun inbreng en Yvonne Westheide voor de verzorging van de techniek. Mijn naam is Lina Hederik. Gaaf dat u luisterde. Een mens leeft nu eenmaal niet van brood alleen, maar van al het woord wat uit de mond van God komt. Graag tot een volgende keer.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigde op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice. Een programma met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7 uur. Mijn naam is Malte Westheide. Ik wens u heel veel luisterplezier toe en Gods rijke zegen.

En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Rejoice, een programma van Radio Eemland 1. Een programma met non-stop christelijke muziek. Uw presentator was Malte Westheide.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1, waarin diverse composities worden uitgevoerd uit de licht klassieke literatuur, van symfonisch gehalte tot kamermuziek, inclusief composities voor solo-instrumenten, koormuziek en andere. De techniek wordt verzorgd door Vaker Brals en we beginnen deze uitzending met muziek van de componist Holzmann.

Dit was in de opening van het programma Los Klassiek. Muziek van Holtzman, namelijk marsmuziek van Holtzman dus. En getiteld Blaze Away. En gespeeld door de kapel van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van de dirigent Lex van Diepen. Dan gaan we nu naar muziek van Offenbach, namelijk de Barcarolle uit zijn beroemde Homans Vertellingen. En gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van Philip Gibson.

Dit was de barcarol uit zijn beroemde Hans Wassmans Vertellingen van Offenbach, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Philip Gibson. En Offenbach, Jacques Offenbach, was een Franse componist en een uitmuntend cellist van Duitse afkomst. Samen met een collega-componist Friedrich van Flotau werkte hij in Parijs aan een carrière als componist van komische opera's. En succes kende hij met zijn goed in het gehoor liggende muziek en satirische teksten, vooral gemunt op de politiek. Dan gaan we nu naar de Franse componist Gabriel Fauré in zijn duet Après un rêve, opus 7, voor cello en piano. En we horen hier de celliste Emma Pritchard samen met Adrian Lieper piano.

Tchaikovsky is aan de beurt en wij gaan luisteren naar een gedeelte uit het Zwanenmeer. En het Zwanenmeer werd pas populair na een herwerking door het Mariinsky Ballet in 1895. Wij gaan luisteren naar de wals en het wordt uitgevoerd door de Philharmonia Orchestra te Londen onder leiding van die pianist die u net hoorde, maar die ook dirigent is, Adrian Lieper.

Dit was muziek van Tchaikovsky, namelijk de wals uit zijn overbekende Zwanemeer-suite, compositie, en vertolkt door de Philharmonia Orchestra onder leiding van de dirigent Adrian Lieper. We gaan naar Beethoven en wel muziek uit zijn derde deel, eerste pianoconcert C majeur opus 15. En Beethoven heeft onder andere 5 prachtige pianoconcerten geschreven. En ze zijn allemaal herkenbaar, maar u gaat luisteren naar het Allegro uit het eerste pianoconcert, derde deel. En het wordt vertolkt door het Radio Symfonie Orchestra de Ljubljana onder leiding van Anton Nanut met de pianiste Dubravka Tomsic.

Beethoven, laatste deel uit zijn eerste pianoconcert, opus 15 in C majeur, uitgevoerd door de pianiste Dubravka Tomšík met het Radio Symfonie Orchestra Ljubljana onder leiding van Anton Nanut. Dames en heren, goedenavond. U hebt afgestemd op Los Klassiek op Emeland 1 met diverse gevarieerde muziek en de techniek wordt verzorgd door Vark Brats.

prachtige muziek van Maurice Ravel. Namelijk zijn ballet Daphnis en Chloe. En het werd uitgevoerd door het Philharmonia Slavonica en Choir. Onder leiding van de dirigent Henri Adolf. Dan hebben we voor 8 uur nog muziek van Vivaldi. En wel het concert voor piccolo, trompet en orkest in C, RV 451. En u hoort achterin volgens het Allegro, Molto, Largo en Allegro. Vertolkt door Concerto Rotterdam onder leiding van Heinz Friesen. Samen met de trompetist Edward Carroll.

Dus dat is muziek van Vivaldi, trompetconcert en uitgevoerd door het Concerto Rotterdam onder leiding van Heinz Vrieses samen met de trompetist Edward Carroll. Om 8 uur krijgen we het NOS-journaal en daarna komen we terug met de 2 uur van Los Klassiek. Tot na het nieuws.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij Los Klassiek op Eemland 1. En de techniek wordt verzorgd door Vaker Brals. In het eerste uur begonnen wij met marsmuziek en dat gaan we nu weer doen. U gaat nu luisteren naar de mooie mars Arnhem van de componist Kelly. En het wordt uitgevoerd door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Kuipers.

Prachtige mars, getiteld Arnhem van de componist Kelly. Het was een Brits componist, een dirigent en een militaire muzikant ook. En hier vertolkt door de Koninklijke Militaire Kapel onder leiding van Pierre Cuypers. Als tweede stuk in dit tweede uur staat op het programma muziek van Wagner. Namelijk de overture Siegfried uit de beroemde opera. En we horen hier het Münchner Symfonieorkester onder leiding van Hans-Peter Kmür.

Dit was muziek van de grote componist Wagner. Ouverture Siegfried en vertolkt door de Münchner Symfonieorchester onder leiding van Hans-Peter Gemuur. Dan zijn we nu aangekomen bij orgelmuziek. En wel, de organist Jean Costa speelt op het orgel van de Sint-Johanneskirche te Braunschweig.

Voor u speelde om 8:58 in Los Classic op Eemland 1. De organist Jean Costa op het orgel van de Sint-Johanneskerk te Braunschweig. De compositie van de componist Boelmans, namelijk Prière uit Suite Gothique. Dan gaan we nu verder met koormuziek. En wel op Psalm 46. God is onze toevoorzicht ontsterken. En u hoort het motet Capella Zebaldina Nürnberg.

Dit was koormuziek van de componist Pachelbel. En voor u werd uitgevoerd Psalm 46. God is unser Zuversicht, ons sterke. En het werd uitgevoerd door het Motet Capella Zebaldina Nürnberg. Dames en heren, goede avond. U luistert naar Los Klassiek. En de techniek wordt verzorgd door Vakkebals.

Prachtige muziek van Handel in zijn Concerto Grosso in D. Dat was het zesde Concerto Grosso. Uitgevoerd door de Handel en Haydn Society. En geleid door Christopher Hookwood. Dan gaan we nu naar Frankrijk, naar Georges Bizet. In zijn Carmen Suite nummer 1. En we horen hier de prelude, Aragonese, interlude, Le Dragon d'Alcala en Le Théodore.

Carmen Suite nummer 1 van Bizet, uitgevoerd door het London Festival Orchestra onder leiding van Alfred Scholz. Nou, dan zijn we bij de laatste aangekomen en dat wordt ook marsmuziek. We gaan luisteren naar On the Quarterdeck met de Marinierskapel der Koninklijke Marine onder wat Gert Buitenhuis.

Dit was tot slot van Los Classiques on the Quarterdeck. Prachtige marsmuziek uitgevoerd door de Marinierskapel, de Koninklijke Marine, onder leiding van Gert Buitenhuis. Dames en heren, dit was Los Classiques op Eemland 1. Met allerlei prachtige muziek. Samenstelling HDG. Techniek Vaakke Brals. Productie Eemland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jetten namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jetten zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland 1,5 uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan N'Goy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.